Soms die nachten om, ze zou hard op zing als zij kon. Maar die buren is onvriendelijk en hij uren voor die zonnekom. Emily, Emily, als je weer een engel zingt, bel voor mij.

daar, met ons alles weer huis te dra. En wanneer ze zelfs is, is weird, is hy nader aan reg as aan verkeerd. Maar Emily is kostbaar, want sy skatryk en

elke onweer. Al val die sterre uit die lucht, al verkas die son soms skielik, kom hy altyd toch weer terug. Bring jou sorge hier na my toe, leid het voor my voete neer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Tyd het gevlug oor ons liefdeslied.

0: Dooi, dit is soveel.
1: Ek skryf gewoon ook net please.
0: Jou net tel.
1: Nee, ek joke nie.
0: Maar dit is juist die ding, is meneer, ek moet nie merkie mokkie, meneer vouw mokkie, meneer, ek moet nie op my mooie niet geverfde naam gaan.
1: Eerlijk waar, I love to vote. I feel important when I vote. Ek voel ek het een verskil gemaakt.
0: In my area, ek bly in die area waar ek groot geword het. So op verkiesingsdag, dan sien ek al my maaikies wat soms my in Lorraine Laerskool was, want allemaal is toch steeds daar geregistreer.
1: Oh, wow.
0: So dit is nogals lekker, dit is gewoon, ek soos een manier in die daar so, en dan is altijd een tannie waar al rondloop met soos, kan ons vir julle koffie bring van die huis af, my ma loop met haar glas, ons loop die pad op.
1: Jou ma is die koffie tannie, nee.
0: My ma is
1: toen ons gaan see swem ook, dus jou ma was een superhero, want dit was... Baie koud.
0: Dit was baie koud.
1: En jou ma se koffie en liefde was baie warm. It was amazing. Just a superhero. Not all superheroes wear capes.
0: Nee,
1: sometimes they make baby bumpers.
0: Nee,
1: So ja, dit is 27 minuut net na die tyd van 7 uur op die lekker luisterstasie.
2: To sê sê.
3: Tannie.
2: To sê ek. Mama. To sê sê.
3: Dink jou
2: To sê ek.

0: Genuchtig. 1.5 weke. Oké, okay, ik moet ook zeggen 300. Ja. Ooit sta die hele van de halfpad in een conversation. Hallo, jy is ingeskakel by die Grootback Breakfast, weer trots geborg deur Swift Electrical, man. Is lekker om saam met julle te kuier en is lekker om net dinge te doen, man, vandag. So dit is tyd om ons te groet, maar, boom, boom, boom, ons los jy met de prezi.
1: Ons doen, ons los het een splinter nieuwe treffer van Vernon Barnard, wat ons met julle kan deel. Natuurlijk, Vernon groot naam het vir homself gemaak, al die paar daal van The Voice af.
0: Moet ek sê, as julle nie weet wat het is, Vernon, hy is blind.
1: Hy is blind,
0: so, hy is iemand die brille opgehaald, het allemaal verlief op geraak het, met die sachte mens wat hy was.
1: Allemaal onthou, Bobby van Jaars wat gehuil het, toe hy omgedraaid en besef het, die man is eindelijk blind.
0: Ja.
1: So, dis rarig en fantastische ene. En natuurlijk, een splinter nieuwe treffer in Engels, wat hy vrystel vandag. Natuurlijk met die titel One More Time. En het kom uit die diep plek uit vir hom en hy sê dis tyd om weer te reflekteer op die lewe en net bykie meer oom van die lewe in te gooi. So baie opgewonde vir hierdie ene, amtelik op die luister FM speelhuis Vernon Barnard se One More Time.
0: Wel, ek denk op baie nood, kom ons groet somme man, ons los Liliane van Vernon Barnard, Lia, Digsister en Sturgeon en dan Lichtkasteel. Ons vang julle morgen op die vrydag. Lekker dagie, JK is net hier na ons.

0: Kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvink.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: Soos Moses se

Luister FM. Die begin van die story. Ons was vreemdelinge. Een paard op een later. En toe word ons vrienden.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za.

So lekker klipwerk boerorkes nommertjie met Oom Faan. Net voor het Werner en Swart met aan Shadow speciale vir soekie van een van ons luisteraars, net voor het natuurlijk Bryden Piper met Sari Marie. Tijd so 3 minute voor 1, amper tijd vir die 1 uur nies boodskap aan die pad van Ierland af, wat vir my sê, hallo Etienne, groet uit Ierland uit, vandag is my seun Spiro se 34ste verjaarsdag, hy is nie meer saam met ons nie, sal jy asseblief vir ons onthou my speel van Juanita Duplessis en ek sal dit met graagte vir jou doen, baie baie geluk. Baie, sin ons sê, baie hemelse geluk aan Spiro met sy 34ste verjaardag vandag.

0: Luister FM.
1: Apropo femeie, hij is die vrede vlees. Zo rol het hier in den wil. Oes wees, ze wees. Apropo femeie, slikke moes die vrede blees. Zo het remmingsval die duis voor ons. Who is this?

altijd verdween. Zoals jij de twijfel, pak je tas. Die horizon roept ons, het redige zoek ons, reis morgen die mas. Als je bitter busy dag breekt, kan je troubles in je zak steken, kom maak jezelf vast.

0: Smoker echter een lekker familienaal weer in Nederland. Daily Feast Melkfeest. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober. En die gaan dus geen hotel.
1: Daar is iets vir die hele gezin van kostnelletjes, cybelproducten en boerensport. Tot een kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl muziekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Nou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beskikbaar by Quicket en respecteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Daar is die klanke van Monique en haar weergawe van Agter Elke Man. Net voor de John Fogerty met Sennefield en Ryan Dillon geef ons wie sou kon glo. Tyd so kwart voor drie, ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se boodskap. Ek wens ek kon nou by almal uitkom, maar ek het ongelukkig uit tyd uitgehardloop. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot in net so voor 6. Vanmiddag so bly ingeskakel op Luister FM. Ek is môre terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme,
1: weg in 'n hoogvink.
3: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
0: Kom nou Port Elizabeth, is julle reg om te kuier die gereformeerde kerk Port Elizabeth die erfenisfees en hy is amper hier. Bring die julle gesin en kom geniet 'n dag propvol pret, speletjies, kinderaktiwiteite, heerlike kos, tradisionele pudding en hope vermaak. Oud en jonk, daar is iets vir almal. Dis Saterdag die 10de Oktober vanaf 8:30 op die hoek van Southey en Brunswick straat, Adcockvale, Port Elizabeth, gereformeerde kerk Port Elizabeth kermis. Kom kuier, kom fees, kom wees deel van die gesels. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry.
4: Liefie, die wasmasjien loop.
5: Hè? Huh? Waarheen?
6: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
7: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
6: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
8: It's that time of year again.
9: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.

was. Laat mij leren op die grijslang. Zes mijl naar haar toe. Ze dansen hier in. Samen 5000 pixies. Los

Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Lekker muziekje is op een donderdag en het is tijd voor mij om tot ziens te zeggen voor dan een Ballyhoo Rock'n'Roll Party. En dan skop hy drie spel af met John Fogerty, Rock'n'Roll Girls, soos ek gesê het op Facebook. Nee wat, Rock'n'Roll Tannies, want as nie meer Rock'n'Roll Girls nie, die jongens luister nie meer na die rock nie. Tijd vir my om tot ziens te sê, en hier is my ding Brits keer saam met jou, vanaf 6 uur af, en bring jy ook jou nies, so jy gaan lekker hier op Luister FM keer in jou aand, en ek is morgen terug met die Vrijdag Big Nick Drive, wat jy fantastisch hier nie. Tot morgen, tot ziens.

onthoud jij nog die dagen? Van wens, ons was al groot, al ons wijsheid en

dat ons na al ons paaie iedereen weer kind maar wees moet worden.

gezichten dromen namen. Is deur die wind verwaai en waarin al die woorden is zo net

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. 0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger?
2: Ons het jou gedek.

0011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Rubs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

i die blauwpunt, ze volgen tot boe. En als leester verelvers om geen koers toe. En die hoop brein al die vrede mijlen, stuk voor stuk.

vecai zupa krīja blaibas tev. And sometimes for lange nad jokaru plas med sig vulgarbom sunsets en i drabloos wat ras. Ja, die heet is vol soos duizend jaar terug, maar koosdoepse woorde hang vir altyd in die lip. En een glimlach leed die en die lijne om sy oor van een man wat net in die Bijbel en die toernis gloor. En een kort ronde tannie wat achter ons staan met een vadoek en een vlieplaks als hij zelf die droogte verjaagt.

peanut butter and strudel. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: boerenborst, kaasborst, hoenderborst, kaapborst, dukborst, wildsborst, dunborst, kerrybors, kreefsterf, vetstoek, kajangslistoek, sterkies, milies, pofaders, skulpakies. Rupchop, upchop, rugchop, bladchop, dik rup, din rup, rook en lang rup, vetstuik, maarstuik, rouwstuik, gaarstuik, tender en daaistuik, tieborn, bolstuik, slijfpap, slappap, krummepap, aspetap, saus vir die steik, wat bier op die reik, bierbrood, toffelbrood, askoek, braaibrood, somme net die ietsie om die kent te kyk. Ek sê, magies oom, dit was nou een les in braai gewees. Ek vat my sak val in die pad, maar hy sê,
1: ons moet jy cheers.
0: Maar wat toe daar tevoorschijn kom, was een vlees met doren dra daarom. Die goed wat uit die bottel kom, met my hongermaag laat grom. My oom, ek het een maagkrisis, hy vraag ek vir iets lis is.
1: Vat gerust net gauwe proef,
0: toe voer die oom my so. Hy voer boerenborst, kaasborst, hoenderborst, skaapborst, dikborst, wonsborst, dunborst, kerrybors, kreefsterf, vetstoek,

0: vind.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

asseblief moenie praat. Laat my net eers daar maak. My woorde het verniel, ek weet het was smeer. Maar ek het ma steeds lief, maar moet het